0: Doula ta kobis.
1: Met ba maman.
0: Kila te kila te
1: kebito. Si se madame, malé obie soumoué. Ou met al chachon.

Doula ta kobis. Met ba maman. Kila te kila te kebito. Si se madame, malè obye soumwe. Ou met al chachon.